0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
7: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusselse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Niklas, hallo.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat dat is, ga binnen douchen te pannen hier, Toast.

Goedemorgen. De buitenschoolse opvang wordt duurder. Je zal vanaf morgen wellicht meer moeten betalen als je jouw kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang brengt. Want in 1 op de 3 gemeenten stijgt de prijs. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Komt omdat de lokale besturen nu zelf instaan voor de organisatie van de opvang. En de bewaking moet ook kwalitatiever, met bijvoorbeeld zinvolle activiteiten. Op sommige plaatsen gaan de opvanglocaties ook later open of vroeger dicht. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Voor het eerst in bijna een maand tijd. De aanvallen waren gericht tegen 2 raketinstallaties waarmee Iraanse troepen zeemijnen zouden afvuren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele doden en gewonden zijn gevallen. Iran heeft afgelopen nacht ook al gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Jordanië. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby gewonnen tegen Anderlecht met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer en staat met 3 op 9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. Westerlo pakte zijn eerste punt en Zultewaregem staat knap 4e met 8 punten. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Het werd 89-85 tegen Japan, pas na verlengingen. De Cats hebben in een oefencampagne 4 keer gewonnen op 6 wedstrijden. Het WK start vrijdag in Berlijn. De Cats nemen het dan op tegen Turkije. Het wordt een bewolkte dag met kans op buien, maar ook opklaringen en maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui en 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer bij 21 graden. En donderdag en vrijdag gaat het opnieuw meer regenen.

0: nog voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom maar nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.

0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
2: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, Imoweb!
16: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures... die

Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Alleen al dit jaar ging het om 31 overtredingen. Nochtans mag één spermadonor maximaal 6 gezinnen helpen. Vorige week raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. Dat wordt wel nog onderzocht. Je zal vanaf morgen wellicht meer moeten betalen als je jouw kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang brengt. In 1 op de 3 gemeenten stijgt de prijs. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Komt omdat de lokale besturen nu zelf instaan voor de organisatie van de opvang. En de bewaking moet ook kwalitatiever met bijvoorbeeld zinvolle activiteiten. Op sommige plaatsen gaan de opvanglocaties ook later open of vroeger dicht. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby gewonnen tegen Anderlecht met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer en staat met 3 op 9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zijn eerste punt, Zulte Waregem staat knap 4e met 8 punten. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Pliskova, de nummer 1 van de wereld. Van de Winkel gaf een stuntzege nog uit handen in 3 sets. De wedstrijd van Rafael Collignon werd na 1-1 stopgezet door de regen. Vandaag moet hij verder spelen. En ook een heel grote verrassing, want meervoudige Grand Slam winnaar Novak Djokovic ligt er ook al uit. Hij verloor in 5 sets van een Argentijn. Het wisselend bewolkt met kans op buien en een onweer en maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui en 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer bij 21 graden. Donderdag en vrijdag gaat het dan opnieuw meer regenen.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdag deals bij Lunch Garden.
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipnapelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
5: Het is uw linkeroor, iedereen.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor een Medium 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
9: Meer tijd voor jezelf nodig?
10: Yes, dagske niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
10: Even helemaal niks.
9: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blief?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Dom, vier chefs van Jan, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Niklas, how are you?
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch even binnen douche te pauwen hier, Toast.

Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Alleen al dit jaar ging het om 31 overtredingen. Nochtans mag één spermadonor maximaal 6 gezinnen helpen. Vorige week raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. Maar dat wordt nog onderzocht. In Nepal zijn nu al meer dan 900 mensen omgekomen bij de verwoestende overstromingen vorige week. Er zijn ook meer dan 4000 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Aan de Tibetaanse grens zijn zo'n 16 doden gevallen, maar dat aantal loopt wellicht nog verder op. Ook duizenden mensen zijn dakloos geworden. In het Nationaal Park de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona waren er afgelopen weekend ook plotse modderstromen. Daarbij viel zeker 1 dode en nog 14 andere wandelaars zijn vermist. Dat meldt de parkdienst. De hulpdiensten konden ook zeker 60 mensen zaterdag redden. Ook vandaag worden nog zware regenbuien verwacht. Op de US Open tennis ligt meervoudig Grand Slam winnaar Novak Djokovic er opvallend uit. Hij verloor in 5 sets van een Argentijn. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag, is al meer dan 20 jaar geleden. Wisselend bewolkt met kans op buien en een onweer en maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui en 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer bij 21 graden.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Presumble kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: pampersdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in Pick & Mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Happy! Imoweb!
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ja, begin je meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
16: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
17: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Er zijn bijna een kwart minder voetbalclubs in Vlaanderen dan 20 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. In 2006 deden nog ruim 1000 voetbalclubs mee aan de competitie. Nu zijn het er slechts 775. Komt onder meer omdat veel clubs fuseren, maar ook omdat de kosten te hoog worden. Veel gemeenten zijn eigenaar van voetbalvelden of staan in voor het onderhoud van de infrastructuur. Maar dat is vaak heel duur. De clubs worden wel groter met meer leden. Honderden scholen kregen al meer dan 10 jaar geen inspecteur over de vloer. In 2 op de 3 scholen die in 2024 zijn doorgelicht, was het al 10 jaar of langer geleden. Nochtans moet elke school om de 6 jaar gecontroleerd worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Het probleem is het grootst in basisscholen. Volgens onderwijsminister Demir komt die achterstand vooral door corona. Toen gebeurde er geen doorlichtingen. En in het nationaal park de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona waren er afgelopen weekend ook plotse modderstromen. Daarbij viel zeker 1 dode en nog 14 andere wandelaars zijn vermist. Dat meldt de parkdienst. Hulpdiensten konden zaterdag al zeker 60 mensen redden. Ook vandaag worden nog zware regenbuien verwacht. Wisselend bewolkt met kans op buien en een onweer en maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui en 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer bij 21 graden. Donderdag en vrijdag gaat het opnieuw meer regenen.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
2: oh, mooi.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs.

Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Nog voor je kan denken.
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
9: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusselse invasie.
17: Amai, zeg ik. We zijn er binnen.
15: Maar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Niklas, how are you?
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch even binnen douche te pauwen hier, Toast.

Goedemorgen. In de provincie Namen wordt afscheid genomen van Tineo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden, maar het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe hij is overleden. Zijn lichaam wordt nu wel begraven. Ook het lichaam van de vader is in dezelfde buurt gevonden. Hij wordt morgen pas begraven tijdens een aparte plechtigheid. Amerikaans ambassadeur Bill White is aangekomen op het kabinet van buitenlandminister Prevot. Daar moet hij zich verantwoorden voor een forse uithaal naar minister van Volksgezondheid Van den Broeke. White noemde Van den Broeke op Instagram een loser, omdat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot noemde dat onaanvaardbaar. Het is al de tweede keer dat White op het matje wordt geroepen. Eerder was het omdat hij zich had gemoeid in een zaak over Joodse besnijders. En er zijn bijna een kwart minder voetbalclubs in Vlaanderen dan 20 jaar geleden, dat schrijft het Nieuwsblad. In 2006 deden nog ruim 1000 voetbalclubs mee aan de competitie. Nu zijn het er slechts 775. Komt onder meer omdat veel clubs fuseren, maar ook omdat de kosten te hoog worden. Veel gemeenten zijn eigenaar van voetbalvelden of staan in voor het onderhoud van de infrastructuur. Maar dat is vaak heel duur. De clubs worden wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt met kans op buien en een onweer en maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui en 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer bij 21 graden. Donderdag en vrijdag gaat het opnieuw meer regenen.

0: De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: I beg your pardon.
5: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Energy. New truck, big lady.

0: Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer! Nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
1: Volkswagen.

0: de nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op nu kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
0: Dank u, ImoWeb!
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met een
11: vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
11: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goedemiddag. Iedereen zal de gevolgen voelen van de nieuwe besparingsronde. Dat zei premier De Wever aan Bel RTL. De regering moet de komende weken 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te stellen. De besparingen komen bovenop de vorige maatregelen. De Wever gelooft ook dat we ons bewust zijn dat er moeilijke beslissingen aankomen. Het worden alleszins geen gemakkelijke gesprekken en de tijd dringt, want in oktober moet alles klaar zijn voor de State of the Union bij Europa. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen met 4,2%. Je betaalt nu bijna 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen nacht. Die viseerden elkaar voor het eerst in bijna een maand. Het Amerikaanse leger viel Iraanse raketlanceerders aan. En Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. Nafi Dian doet volgende week mee aan de zevenkamp op de atletiekmeting in het Franse Talons. Het is haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Toen gaf ze op dag 2 al op en ze zat er mentaal en fysiek door. Dit weekend is ze ook een van de blikvangers op het Memorial van Damme. Daar doet ze mee aan het hoogspringen deze zaterdag. Het is wisselend bewolkt met veel wind en hier en daar ook een bui met maxima tot 21 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af, meestal droog tot 20 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer en donderdag en vrijdag gaat het opnieuw meer regenen.

0: promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: Malki. Jaka Sasha, dat was Kassasha. Het Brazilië.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar dat hier kan je met de chef voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusselse invasie.
8: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Niklas, hallo.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Want dat is al binnen douche te pauwen hier toe was.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
11: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten.

Goedemiddag. Buitenlandminister Prevost ontmoette deze voormiddag Amerikaanse ambassadeur Bill White. En Prevost sprak duidelijke taal tegen hem, want Bill White moet ermee stoppen om onze politici te viseren op sociale media. Maar erg onder de indruk leek de Amerikaanse ambassadeur niet. White noemde zijn babbel met Prevost constructief, maar zeer frank. Een woordspeling over Frank van den Broek, onze minister van Volksgezondheid, die White beledigde op sociale media. De Amerikaanse ambassadeur respecteert wat Prevost zei, maar hij blijft wel zijn uitgesproken mening posten, zei hij. Iedereen zal de gevolgen voelen van de nieuwe besparingen, want we moeten belangrijke en moeilijke beslissingen nemen, dat zei premier De Wever op de Franstalige radio Bel RTL. De federale regering moet komende weken 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te stellen. Het wordt alleszins geen makkelijke gesprekken en de tijd dringt, zegt onze premier, want in oktober moet alles klaar zijn voor de State of the Union bij Europa. En ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen met ruim 4%. Je betaalt nu bijna 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe raketaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Afgelopen nacht was dat. De landen viseerden elkaar voor het eerst in bijna één maand tijd. Het Amerikaanse leger viel Iraanse raketlanceerders aan. En Iran reageerde met bombardementen op de Amerikaanse luchtmachtbasissen in Jordanië. Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met soms pittige buien bij zo'n 21 graden. Vanavond vanuit het westen droger met brede opklaringen. Morgen afwisselende wolken en opklaringen, maximaal opnieuw rond die 21 graden. En woensdag dan, veel wolkenvelden, maar ook wat zon af en toe bij 22 graden.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpommes deze week.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
3: Code Yellow.
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar Telenet.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meulen.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Op 26 september viert ImmoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
10: Kies je voor.
11: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemiddag.
1: De gevangenisvakbonden protesteren aan het justitiegebouw in Brussel net voor het sociaal overleg met minister Annelies Verlinde dat om 4 uur deze namiddag begint. De minister wil een drietal uur praten met het gevangenispersoneel, onder meer over hun stakingsaanvragen. Omdat er niets verandert aan de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen, waar ook een probleem is trouwens met de hygiëne en het welzijn van de gedetineerden. Of justitie en de vakbonden een akkoord bereiken, valt af te wachten. In Ivoire, in de provincie Namen, hebben honderden mensen afscheid genomen van Timeo. Dat is de jongen van 5 die vorige week dood werd teruggevonden in Oné, nadat hij samen met zijn vader Brian Brigou verdween eind juni. Ook dienstlichaam vond de politie in dezelfde buurt dood terug. Gerechtelijk onderzoek naar de precieze omstandigheden waarin de twee stierven loopt nog altijd. De begrafenis van de vader vindt morgen plaats in Astier. Buitenlandminister Prevot heeft deze voormiddag de Amerikaanse ambassadeur Bill White ontmoet en onze minister sprak duidelijke taal tegen hem. Want Bill White moet ermee stoppen om onze politici te viseren op sociale media, maar erg onder de indruk leek de Amerikaanse ambassadeur niet. White noemde zijn babbel met Prevot wel constructief, maar zeer frank, een woordspeling over Frank van den Broeke, onze minister van Volksgezondheid, die White beledigde op sociale media. De Amerikaanse ambassadeur respecteert wat Prevot zei vanmiddag, maar hij blijft wel zijn uitgesproken mening posten. Zwaar bewolkt deze namiddag met soms pittige buien bij zo'n 21 graden. Vanavond vanuit het westen droger met brede opklaringen. Morgen dan afwisselend wolken en opklaringen, maximaal opnieuw rond 21 graden. En woensdag veel wolkenvelden, maar ook wat zon bij 22 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Als of nog?
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start mijn webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99.

0: krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
0: Oh, al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem alles, hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Niklas, daar, joh.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch even binnen douche te pauwen hier, Twaas.

Goedemiddag. De voorbije drie dagen is er al voor meer dan een half miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee andere die de overheid eerder dit jaar uitbracht. Vooral de staatsbon op één jaar vinden mensen interessant. Die brengt netto 1,92% op. Er is ook een staatsbon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. De gevangenisvakbonden protesteren aan het justitiegebouw in Brussel, net voor het sociaal overleg met minister Annelies Verlinde, dat over een uurtje begint. De minister wil een drietal uur praten met het gevangenispersoneel, onder meer over hun stakingsaanvragen, omdat er niets verandert aan de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen. Waar ook een probleem is met de hygiëne en het welzijn van de gedetineerden. Of justitie en de vakbonden een akkoord bereiken, valt nog af te wachten. En in Nepal verwoesten de zware overstromingen meer dan 2500 gebouwen in de drie getroffen dorpen, waar net geen 6000 mensen wonen, blijkt uit satellietgegevens. De plotse vloedgolf die experts en wetenschappers toeschrijven aan het afbreken van een enorme gletsjer in het Himalaya-gebergte overspoelde eerst een grenspost tussen Nepal en het Chinese autonome gebied Tibet. De vloedgolf verwoestte ook hele bruggen en wegen, waardoor hulpgoederen er maar moeilijk geraken en de zoektocht naar vermisten bemoeilijkt. Voorlopig kwamen bijna 1000 mensen om, zo'n 5000 anderen blijven vermist. Vanavond vanuit het westen droger met brede opklaringen. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, maximaal opnieuw rond 21 graden. Woensdag veel wolkenvelden, maar ook wat zon bij 22 graden.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo

0: zijn uw appartementen superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op
5: wie
3: kan ik rekenen?
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs!
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Ben jij een ochtendmens?
17: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met een
16: vette schijf.
17: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
16: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
16: De meest foute 80's hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood
18: is iets anders goed.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: Happy! Maarten!
20: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
19: Dank u,
17: je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Fortuyn, goedenavond.
1: In Leuven aan de Duits-Belgische grens heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen een 50-tal mensen met elkaar begon te vechten omdat hun kinderen ruzie maakten. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. De man overleed daarna aan zijn verwondingen. Het slachtoffer van de steekpartij zelf raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Er lopen nu 2 onderzoeken, eentje naar de mesaanval en één naar de schoten van de politieagent. De nieuwe staatsbonds van onze overheid zijn een succes. Voorbije 3 dagen tekenden mensen al in voor meer dan €500 miljard. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 andere die de overheid eerder dit jaar uitbracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar vinden mensen interessant. Die brengt netto 1,92% op. Er is ook een staatsbon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. En in Zwitserland pakte de politie een verdachte op voor de schietpartij op een technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitser van 43 die nu in de cel zit als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig van uit dat hij de enige schutter was. Maar over zijn motief weten gerechtelijke speurders eigenlijk nog maar heel weinig. Bij de schietpartij stierf een Italiaanse vrouw van 22. 5 andere mensen raakten gewond. Vanavond vanuit het westen droger met brede opklaringen. Morgen dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen. Aan zee schijnt geregeld de zon morgen. Maximaal rond 22 graden. Woensdag dan klaart het eerst op. Daarna neemt de bewolking toe en kan het lichtjes regenen bij 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen of motregen en tot 23 graden.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Plus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Meer tijd met je vrienden nodig?
2: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuiten en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het Poetbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
2: Ting ting!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persoonen dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusselse invasie.
8: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Niklas, hallo.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Wat toch echt wel binnen douche het pan hier te wassen.

Goedemiddag. De gevangenisvakbonden zitten in Brussel samen met justitieminister Verlinde. Ze willen eindelijk oplossingen voor alle problemen die er zijn, zoals de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen. Maar ook een probleem is met de hygiëne en het welzijn van de gedetineerden zelf. Of justitie en vakbonden een akkoord bereiken valt af te wachten. De sfeer op het overleg is in ieder geval toch een beetje gespannen. Als er geen oplossingen komen, dan staken de vakbonden vanaf nu zondagavond en niet voor één dag, zeggen de militanten. In Eupen aan de Belgische grens schoot de politie gisteravond een man van 42 dood toen een 50-tal mensen met elkaar begonnen te vechten omdat hun kinderen ruzie maakten. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. De man overleed daarna aan zijn verwondingen. Het slachtoffer van de steekpartij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Er lopen nu twee onderzoeken, eentje naar de mesaanval zelf en naar de schoten die de agent loste. En de bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en zeven bemanningsleden. Ze moesten zich verantwoorden voor de rechter in Cyprus, net als de directeur van die ferrymaatschappij. Bij drama verdronken zeker 8 mensen, 20 anderen blijven nog vermist. Het schip zonk voor de Cypriotische kust door een scheur aan de voorkant. Vanavond vanuit het westen droger met brede opklaringen. Morgen dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen opnieuw. Aan de zee schijnt zelfs geregeld de zon. Maximaal rond 22 graden. Woensdag klaart het eerst op. Daarna neemt de bewolking toe en kan het lichtjes regenen bij 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen of motregen en tot 23 graden.

0: Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, de laagste prijzen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
1: Ja, echt.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Ben jij een ochtendmens
12: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
11: een vette schijf?
12: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
13: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: goeie avond.
1: Netwerk tegen armoede is bezorgd over de buitenschoolse kinderopvang, want daar moeten gezinnen al maar meer voor betalen. Steden en gemeenten moeten die vanaf nu zelf organiseren, opvolgen en verbeteren. Ze krijgen daar wel 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig, zeggen de lokale besturen, die dus niets anders kunnen doen dan de prijs voor de buitenschoolse kinderopvang te verhogen. 1 op de 3 gemeenten doet dat dus. En dat is een ramp voor wie het financieel moeilijk heeft. Maar bevoegd minister Gené zegt dat ze het budget al verhoogden en een deel daarvan gaat dus naar die kwetsbare gezinnen. De gevangenisvakbonden zitten in Brussel op dit moment samen met justitieminister Verlinde. Ze willen eindelijk oplossingen voor alle problemen die er zijn, zoals de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen, waar ook een probleem is met de hygiëne en het welzijn van de gedetineerden zelf. Of justitie en de vakbonden een akkoord bereiken valt af te wachten. De sfeer op het overleg is in ieder geval een beetje gespannen. Als er geen oplossingen komen, dan staken de vakbonden vanaf nu zondagavond. En niet voor 1 dagje, zeggen de militanten. En Lionel Messi zal niet meer voetballen voor de nationale ploeg van Argentinië. Hij schrijft dat op zijn sociale media. Messi, intussen 39, speelde 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en scoorde 125 doelpunten. Hij debuteerde in 2005 en leidde 4 jaar geleden Argentinië naar de wereldtitel in Qatar. Deze zomer verloren de Argentijnen en Messi de WK-finale van Spanje. Messi speelt op dit moment nog altijd voor het Amerikaanse Inter Miami. Vanavond vanuit het westen drogen met brede opklaringen. Morgen afwisselend wolkenvelden en opnieuw die brede opklaringen. Aan zee schijnt zelfs geregeld de zon de hele dag. Maximaal rond 22 graden. Woensdag klaart het eerst op, daarna neemt de bewolking toe en kan het lichtjes regenen bij 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen of motregen en tot 23 graden.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
5: Lidl, dat kan tellen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom maar nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden.

0: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt. Omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
1: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
0: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
2: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijnse voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
0: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
0: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meeuw.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PreSungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: staat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.

music only.